0: gore o go nne bonolonyana segolo ga le gore jaanong o rakile dipale tse di telele gongwe ditshanka tse di telele dilo tse dintsinyana segolo ba e le gore ke batho ba di ba dicompany tse di agang ko dikoleng kwa ke dumela gore ba tla go goalela dilo ba di isa ko go wena gore sekwa nna le gore jaanong o tla kgweetsa gabedi gararo o ntse o pogolola dilo o ga di-trailere nkga etso re gone ga re mo toropo ya kgobabe eseng gela ke ise ke tswelele ka dikgang tsa popkabitse mo gaetso maabane ga ke goroga mo toropo yena fela go tswa ga le ha afdra yena yango mitara go ta ko kobabese wai hela ramasedi ola a segwagatsa ka tla go heta ke tsena vetflay ke heta vetflay ke ra kere 20 kilos pele ga kobabese ke bona gore jaanong ha a tshego sweu ga ke latlhela bofofu go ile ga wa segatsetsanyana ke re ye pula ye gate yano pula ya mariga ye tla ka segatsetsa ke ehe mme le gone e re gane ke leba jalo ke utlwa mme mafunga a ntha a re go kusi kwa le gone kwa maabane maitsiwa e letse gore jaanong ba tilatila gone awa le gore jaanong ditshanka ditlhodiwa modumo o sele jaanong e le gore jaanong ke modumo isiwa pula jaanong e le segatsetsa se sene se wa mogaetsho mme yanyana go apogile go mogote o ipotsa gore seemo sa mabane le sajana se harologanya jang mme go na le dibata tsa maru hale le hale motlha mongwe ko moragonyana re tla heta re bona gape maru a tshela re bona gape go na le pula e tla kgonang gona mafelo a beke pula ye ga ke tsone dilo tse e le gore gate ke climate change le bo global warming go sa leng gape pula e tla kgona go itlhela malatsia dilo tse di tswekela masedira tse tsonankebe di tsela he dirisa maoko a bo El Nino le bo mang le bo mang go itse modimo fela mogaetso a re boele ga popkabits mekabilt bokobabese ga o tsena go na le ga o tsenang gone ke dumela gore ga go tsena gone ka ke lemogileng ka gone o tsena go tswa ka strateng se se tonna sa Church Street o tsena go tswa ka gapele ka gawa fela ga o eme gapele ga banka ya rona ya selegae ya FNB go na le ga tsena o tla bona go na le kgoro e tsenang mme ga o tswa o tla go tswa gone ka ga ka milliona wa Kukona Valley o tswa gone ka gawa gore o tsena mo strateng o tsena mo jarateng walla seo se olelang o tla go tswa ka morago ka ga gone go na le Ernis gone go raya gore go tsenwa gone jalo mme le gone ga le gore wa tsena le gone o tla go parkera golo ga mogaetso ba dirile diparke poleke tse di tonna sentle kgona go parkera gona go tsena go tswa ka morago le gone ga o sena go parkera kolo ya gago ga nke wa dumela gore go na le dikago gang he robala gone ga he kopa marako gone ga go na le accommodation go na le ga gone go jewa gone janjana owai ke parke plek le ga tshela a hetoga batho ba shebile dikgwebo botshelo jo a tswelela kwa pele ditshanka di gone mo gaetso dipinkiri di gone dipale di gone ditoropolo di gone ditange di gone maferese a gone disola ga ke bue ka ga tsone mo gaetso di-semente di-TLC di-mixara sengwe le sengwe o kgona go se bona gano ga popkabits mekabilt mo go babese gakologela gore ga se go babese ela mo gaetso e na le mekabilt ditoropo di kanang di le lesome le bobedi le tsone di na le mekabilt mo namibia mogaetso go tswa bokatima go tsena bo luderetse kate mansuopo ventuko go na le makalana le mane a e le gore ke a popkabits a ke tsenan ke bone gore ke kgona go bona bangwe gape ba ke kgonang go bua le bone ka boitumelo jwa bone jaaka go ile ga bula popkabits mo toropo ya go babese ena ke tla bona gore ke kgona go bua le bangwe fela ba ba gone ba ba itumetseng go tla gano go tla go bona gore a ba tlile go reka ditlhwatlhwa di se solo sentle lo gano batho ba latlhela bogogo ba tswile dipamflete ba sheba ba tshega-tshega batho ba shebile ka boitumelo lo gano ditlhwatlhwa mongwe o tsele pampiri ya gagwe pamflete ya gagwe a sheba batla se mongwe a re ke batla se sengwe sengwe se gone la e le sone toolbox mo gaetsho di gone gano e e tsayang dilo tse dintsi mo go yone e 63 pieces go raya gore ke di-scroof dryer mo gone ke di-spanere ke eng leng leng gontsi fela go ntsi fela o tla bonela go lgalota gore batho ba itumetse, ba itumetse e le ruri le gore akere wa itse gore setoro sengwe le sengwe ga o tsena jaaka tshwanetse ebile tshwanetse o kopa pele kwatasi le yone ba kgona go e nnagela kwatasi pele o sheba gore nya ke batla se ke batla se. Ke ile ka bona le gone go na le ditofo mo gaetsho stofo le gone di gone gano and ge bode stofo le tsone go kgona go tla go sheba-sheba o itlhopela. Ke ile ka bona go na le dibata o kgona go tlhapela mo go tsone tse ditonna tse tseyang matlong tseba le tsone ke ile ka di bona ganong. Ke ile ka bona dibatterei, ke ile ka bona maketlele, ke ile ka bona dikwase, ke bone dikausu le gone maoborolo, dipeipi. Sengwe le sengwe se se tlhokang mo gaetsho o tla se bona gone a, o tla se bona ebe o tota le gone o bana thuso ya maemo a ka godimo jaaka ke bona gore ba tlhophile batho ba kgona go thusa batho sentle go sena mathata. Ba shebile gore ta go na le batho ka go harologanya ga bone ba e le gore ba kgona go thusa batho mo gaetsho ka dilo tse ba di tlhokang mo storong sena sa Pupkewitz mo gaetsho. Dilo dintsi fela tse o kgonang go di bona gano la tsona ditse e le gore ke di extension cordo o kgona go bona sengwe le sengwe fela se o se tlhokang mo gaetsho se gone ga se kwa selela ko morago ka moso o bo reng yaga batho ga ba go bolela boammaaruri jang jaana o kgona go na le special go itlhela kgwedi ya sete bosigo e tlhola malatsi a le marataro o tlaga o tla go reka o bona diteng ke tsa metsi tshwane di tona di gone gano mme go ntle o le gano mo gaetsho go ntle le ruri le gone la o sa tle go reka le gone go tla go latlha bohela o sheba fela o bona gore nya go ntse jang o sheba o tshwantsha le toro tse dingwe mme le gone o ntse o lebile gore seto sena tota se bophara e le ruri ba ile ba saga sentle se bophara. Ga ke itse gore ba tla kgona ba ko ditoro tse dingwe tse e le gore di na le dilo tse tshwana le tse a ba tla kgona le ga le ga re itse re tla bona go tla yaka jalo le jalo ya modira ka nna gano a ke tsa gore ke le dibutsi ge prunku gore ke le dibutsi prunku gore ke le dibutsi e prunku gore ke le butsi prunku ga batla go bua le nna wie die boezer koop? Wat heb je nummer zet? Nummer 5? Ja, hoor ik die boezer, prunk hoor ik die boezer aan, leone in te, akiti. Esa hunne en nasonder fieters. Ja, wat heb je voor de club, kijk, boezer, leone, wie kutwee la, wat heb je voor de la, wat heb je voor de kwaad, boamarui, kutwee la, die hoene aan, die te medisang. Tse di itumedisang prunku ko ke iso ya buse koop
1: ya ya die prices reg ou boet wat is het 7:30 was die prys ja man die is nou brein boetse ek het swart nou wil ek nou net bietjie compliment met 'n ander kleur verstaan jy Dat is maar niet bij die size gaan die ouwe neef. Die zal weg haar koop.
0: Zolang je niet bij die voet pas.
1: Zolang je pas, ouwe broer, naar je recht. Dat is die boodschap.
0: Dank je, dank je, pronku. Ja, wat is je allemaal gaat zo? Gewoon alleen machine gaan, no. Yo, ook gaan we maar rekken, hij loopt gewoon omroei. Men ik wil een koko, nele, hoosja gaan naga. Firefighting machine, kost de equipment, maar gaat zo. Leonie, je moet gewoon ka engine ya yone ka pepi ya yone go na gape ka bokoloing o bo o tsena mo nage ya le gore go a sha o gelela metsi o tlhabeletsa ko pele le yone e gone ya mo gaetsho ano e le gore go na go pompa metsi e pompa metsi ya le gore naga ya sha o bo e pega mokoloi o bo o butswela ka yone e tima naga ya gago mo gaetsho jalo le tloga le phirima letsatsi lano la ko baabese le tsenna ka game e santse re le mojotsa motshegare dilwetse di farologanye bareki ole gano ba ga kitse jaanong ba ile ka jaanong o kare ga ba tsene ka bontsi jaanong ne le phakela gale ba tlile phakela motlhamo jaanong ba tlile phakela ba tso jaanong ba tsamaya ba ya ko mafelo a mangwe mme ga o lebile ka bonya ba tsena ba reka yo mongwe a reka tswelela kagale ka gore ga ke ba bone ka gana kere jaanong ba rekela ba tso ka gale ka mmele o motona ka gale mme galele gale wa bona gore ba gone madag mama Middag. Hey, ik zie je is blij. Hoe ligt die prijs hier zo?
2: Nee, het is heerlijk. Het is baie heerlijk. Die prijs is...

0: demand kan jy spaar. Dis amper soos 'n spaar. Hulle sê dit cash up front. So jy kom los jou geld en dan het jy so bymekaar gemaak en dan mettertyd as jy nou sien, jy het jou 20,000 bymekaar gemaak, dan kom al jou materiaal af. So vir die mense wat daar in Gobabis is en dan iewers ook op die plase, let wel dat daar so 'n opportunity is. En dan kan 'n mens nie vir ons kan nie vir ons druk deur om te sê, ek kan nie iets bekostig wat 20,000 kos nie. Maar as u seker 'n menger soek of wat, kom spaar u geld, kom maak 'n rekening oop, dan los u die geld hierso en daarna, na 'n paar maande, dan kom koop jy jou goed.
1: Baie dankie, geniet u naweek.
0: Sê hulle, mooi dit.
1: Ja, woutwa, he. Botlhale ke jo, woutwa gateng. O kgona go ka basengwenyana e re ko morago nyana ga tosta go bona gore ee o ke ile kanye lekantsa gore jaanong ke beile motlhamo 20 day cente o bo tla go tsaya gotlha ka nako e le ngwe fela gore nnya ke phangola go thela ke tsamaya o bathoe a o raya gore ga se thuso yone e batla yone e segolo ba e le gore jaanong motho o batla go ipela motla gana gale wa ditshanka ka sola go tswa bo senyana ga wa le di-hard bot mo teng jalo le jalo a o raya gore tota ga se one tshone e ntle yone ena ya gore o kgona go simolola gone jalo e ke dumela gore tota ke yone go neela batho gore nya batho ba iteke lesego ba bone gore ba kgona go tswelela pele ka mokgwa o ntseng jang mo gaetsho go ntle le ruri wa utlwa gore go bereka jang ebile go a kgatlha ke raya gore ba ile ba kenyetsa bodikobo dikhutsane jaanong mo gaetsho santse o salela ko morago nyana tla o tla go botsa gore jaanong o kgona go simolola go ba ka bokae a kere gore tatalwane jaanong o tle jaanong se ko etsa gore nyaya go o baya bokae ta o tla go ipela gore o kgona go simolola go baya bokae mme re ga tota ga o seta go baya jaanong o ba botsa gore jaanong mme ga ke tla go reka mme ga ke tla go reka ke reka ka madi otlhe go sena ke tseya tsa bokae mme jaanong ke dumela gore akere jaanong madi ke ya go akere jaanong o ka tshwanela ke gore jaanong o tseye ka madi otlhe a o a beileng akere jaanong ke dumela jalo ke dumela jalo tantlhelo tla go buantlhelo bereka hamos ta kgaisadi yake tata naa wa gana ntlo wa gana re ga batle go tla bua sepega mme go bona sentle ke ile ka bona ba labedi ba le bararo ba ke ba itseng ba ileng ba tsena gano ba berekang gano kire ausi komosprat go daar wil je met mij praten. Het is ernstig. Het is ernstig. Ze willen met mij praten. Die palen die gewoon neem ga je zo. Die palen die gewoon neem. Ik heb iets gehad waar ik zei. Met een roer. Maar toen moest er ook bang met elkaar. Maar dan ben je een kapal heel. Ik heb het niet boek alo. Ik zie je nog een taboe. Alleen maar je hebt het lang gehoord. Ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord.